Dat is ik en ik flip het, niet flippen als we het pikken. We zijn goed op weg, het is de H tot de O. Hoog niveau, kick dat, fik dat sowieso. Oeh. Dat is F-L-I-X, cat, split u in vier als een KitKat. Met bars, met flows, met lyrics en met impact. Dus neem afstand G. Wilt je testen? Dacht van niet, het is serious.

0: is een red race voor de meester, niet voor de meesters. Ik blijf de taal bestuderen, moet leren beheersen. Dus blijf in die cules en let op of jij dan. Ik ben die charlatan, uw papa. Al koop je de doopste beat, blijft als pecorino in de mannasaus. Fakey pictures op Sint-Anna, lauwer dan de cola die close is en raps beruit. Zit in een crew die daar rappen houdt. Sneden het houten op bloem.
1: C'est chaud.
2: C'est chaud.
1: C'est hard.
2: C'est hard.
1: C'est hard.
2: C'est hard.
3: Cristal Radioactif, Sissi, DJ Truc.
4: Bah.
3: DJ Truc.
4: Ouais, ouais, ouais.
3: Bah. Bah.

0: check. Ben aangeschadigd, maar u kloten aan een nagel. Mijn uw er zonder parel, heb zees uit verratel. En nu ben ik de weg kwijt, kijk ik naar wat mijn pen schrijft. Hello, rap een kalkuntje, het is geen Coldplay. Hello, meestal mellow en soms panisch. En fuck panos, maar zonder chap word ik panisch.
1: Fuck panos.
0: Panu, wijs de vinger naar de status. Zachterlijke graftak, zet zijn naam op een graf.

0: constant mocht niet. Praten met vreemden, maar zeg fuck die. Dagen alleen, ik heb opties, alles is optie. Geen ops, vriend, enkel ons hier. Fuck al uw onzin. Geen applaus, maar klappen tot de fluiton in je oor schiet, like.
1: Direct in non pas les gros.